0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Volgens de provincie-gouverneur van Luik zijn de brandweerlieden in de Hoge Venen er rond middernacht in geslaagd het vuur te omsingelen. De diverse ploegen konden met de hulp van de Duitse brandweer een brandgang afgraven met spades en graafmachines, zodat het vuur er niet voorbij kan. Toch zijn in het noorden en oosten van het getroffen gebied enkele nieuwe, kleinere brandhaarden ontstaan. Voor brandweer en hulpdiensten blijft de situatie dus verraderlijk. De grote natuurbrand woedt al sinds vrijdag. Een verdachte van een gewelddadige verkrachting in Basel in het Waasland is dankzij DNA-onderzoek nu ook gelinkt aan een poging tot doodslag op een vrouw in Temse. Beide feiten dateren uit de eerste helft van 2024. Het gerecht heeft beide dossiers nu kunnen samenvoegen. De verdachte, een man van 40, zal voor beide zaken voor de correctionele rechter moeten komen. In Kabul in Afghanistan heeft zich een zware explosie voorgedaan in een meisjesschool. Volgens de VN zijn zeker 42 kinderen tussen 9 en 14 jaar gewond, van wie sommigen ernstig. Een handgranaat ontplofte er kort na schooltijd. In de betrokken wijk wonen veel gezinnen van eenzelfde etnische groep die in Afghanistan al vaker doelwit was van aanslagen. De politie noemt de oorzaak van de ontploffing nog onzeker. Op het WK hockey in Waver hebben ook de Belgische vrouwen hun tweede wedstrijd niet kunnen winnen. De Red Panthers leidden nog bij de rust, maar tegenstander Spanje kwam nog op gelijke hoogte. Door de 1-1 delen beide landen nu de leiding met 4 punten uit 2 matchen. Axel Witsel blijft nog even profvoetballer. De ouderdomsdeken van de Rode Duivels zat zonder werkgever sinds zijn vertrek bij Girona, de Spaanse club met wie hij afgelopen seizoen degradeerde. Hij tekent nu voor 1 seizoen bij OGC Nice met een optie op een extra jaar. Witsel is 37, hij speelde al in 6 competities, maar nooit eerder in Frankrijk. En Union is een goudhaantje kwijt. De Canadese aanvaller Promise David trekt naar de Premier League. Brighton & Hove Albion neemt David over op huurbasis, maar wel met een verplichte aankoopoptie van zo'n 26 miljoen euro. Promise David trof voor Union 41 keer raak, waaronder ook het allereerste Champions League doelpunt ooit van de club. Van in de ochtend kans op motregen en een bui. Later vandaag is ook een onweer mogelijk, vooral dan in het zuidoosten. Maximaal tot 21 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
5: Good morning.

0: Nou wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: En mijn douche, dat is versleten, versleten.
2: Hé, hey, buurman. Alles oké?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
4: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be. Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
5: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
6: Opzij, aan de kant.
7: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
5: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
8: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
5: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494... 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
9: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.

0: Ladies and gentlemen, the beat goes on.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
2: Volgens de provincie-gouverneur van Luik zijn de brandweerlieden in de Hoge Venen er rond middernacht in geslaagd het vuur te omsingelen. De diverse ploegen konden met de hulp van de Duitse brandweer een brandgang afgraven met spades en graafmachines, zodat het vuur er niet voorbij kan. Toch zijn in het noorden en oosten van het getroffen gebied enkele nieuwe, kleinere brandhaarden ontstaan. Voor brandweer en hulpdiensten blijft de situatie dus verraderlijk. De grote natuurbrand woedt al sinds vrijdag. Een verdachte van een gewelddadige verkrachting in Basel in het Waasland is dankzij DNA-onderzoek nu ook gelinkt aan een poging tot doodslag op een vrouw in Temse. Beide feiten dateren uit de eerste helft van 2024. Het gerecht heeft beide dossiers nu kunnen samenvoegen. De verdachte, een man van 40, zal voor beide zaken voor de correctionele rechter moeten komen. In Kabul in Afghanistan heeft zich een zware explosie voorgedaan in een meisjesschool. Volgens de VN zijn zeker 42 kinderen tussen 9 en 14 jaar gewond, van wie sommigen ernstig. Een handgranaat ontplofte er kort na schooltijd. In de betrokken wijk wonen veel gezinnen van eenzelfde etnische groep die in Afghanistan al vaker doelwit was van aanslagen. De politie noemt de oorzaak van de ontploffing nog onzeker. Op het WK hockey in Waver hebben ook de Belgische vrouwen hun tweede wedstrijd niet kunnen winnen. De Red Panthers leidden nog bij de rust, maar tegenstander Spanje kwam nog op gelijke hoogte. Door de 1-1 delen beide landen nu de leiding met 4 punten uit 2 matchen. Axel Witsel blijft nog even profvoetballer. De ouderdomsdeken van de Rode Duivels zat zonder werkgever sinds zijn vertrek bij Girona, de Spaanse club met wie hij afgelopen seizoen degradeerde. Hij tekent nu voor 1 seizoen bij OGC Nice met een optie op een extra jaar. Witsel is 37, hij speelde al in 6 competities, maar nooit eerder in Frankrijk. En Union is een goudhaantje kwijt. De Canadese aanvaller Promise David trekt naar de Premier League. Brighton & Hove Albion neemt David over op huurbasis, maar wel met een verplichte aankoopoptie van zo'n 26 miljoen euro. Promise David trof voor Union 41 keer raak, waaronder ook het allereerste Champions League doelpunt ooit van de club. Van in de ochtend kans op motregen en een bui. Later vandaag is ook een onweer mogelijk, vooral dan in het zuidoosten. Maximaal tot 21 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
0: Ladies and gentlemen.
3: Ja. Goedemorgen, een beetje rekken en strekken. Het is ondertussen 7 uur.
0: From the Beverly Hills of Antwerp.

redelijk druk hè, vanmorgen. Sorry. Too busy thinking about my baby van Marvin Gaye. Hallo en goedemorgen. Een brekende week voor vandaag. Hier is Diederik in de morgen.

was zelf ook een beetje geschrokken natuurlijk. Want Suddenly You Love Me van de Tremolos hier op de radio. Goedemorgen. Ja, waar wij ons een beetje rekken en strekken en proberen om wakker te worden. Het is vandaag de uitzending van woensdag 19 augustus. Oh.

0: Hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
3: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
4: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en Elke. Elkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoerselsteenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
5: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
6: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
7: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
8: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
9: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun

Ik had dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart. Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. De Kattenstaart.

Jawel, gezien zijn omvang zal dat best goed zijn. I'm walking van Fats Domino natuurlijk. Straks hier na 11 uur, Sophie Lambat. We drinken samen met haar de koffie. En dat doen we tot aan 2 uur en dan tussen 2 en 6. Mag ik het hier komen doen, Dieter, in de middag met om 5 uur de top 5 uit 5 natuurlijk. En vanavond om 6 uur onze Zoobox. Daarvoor kan je al plaatjes aanvragen. Surf naar zoo.radio en klik door naar verzoekjes. En dit komt uit The Greatest Hits, Simon & Garfunkel.

eerste hitje komt al uit het midden van de jaren 50. Petula Clark, dat heette toen The Little Shoemaker. Maar later in de jaren 60 en in de jaren 70 zou ze hit na hit na hit scoren.

Oh, Lulu and the Lovers. En na de uitvoering natuurlijk van Shout. Hier is Diederik in de Morgen. Goedemorgen. En met Chris Montes. We hebben I Don't Digas. I know the-

0: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
2: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen het tweede spel aan

nummer zelf werd geschreven door Bob Dylan natuurlijk. Door Robert Zimmerman. Dat is zijn echte naam. Dat is een beetje moeilijk om het te maken in de showbiz. Vandaar natuurlijk Bob Dylan. Het waren de Byrds die er de meest bekende uitvoering op nahielden in 1964 van deze Mr. Tambourine Man. Morgen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Volgens de provincie-gouverneur van Luik zijn de brandweerlieden in de Hoge Venen er rond middernacht in geslaagd het vuur te omsingelen. De diverse ploegen konden met de hulp van de Duitse brandweer een brandgang afgraven met spades en graafmachines, zodat het vuur er niet voorbij kan. Toch zijn in het noorden en oosten van het getroffen gebied enkele nieuwe, kleinere brandhaarden ontstaan. Voor brandweer en hulpdiensten blijft de situatie dus verraderlijk. De grote natuurbrand woedt al sinds vrijdag. Een verdachte van een gewelddadige verkrachting in Basel in het Waasland is dankzij DNA-onderzoek nu ook gelinkt aan een poging tot doodslag op een vrouw in Temse. Beide feiten dateren uit de eerste helft van 2024. Het gerecht heeft beide dossiers nu kunnen samenvoegen. De verdachte, een man van 40, zal voor beide zaken voor de correctionele rechter moeten komen. In Kabul in Afghanistan heeft zich een zware explosie voorgedaan in een meisjesschool. Volgens de VN zijn zeker 42 kinderen tussen 9 en 14 jaar gewond, van wie sommigen ernstig. Een handgranaat ontplofte er kort na schooltijd. In de betrokken wijk wonen veel gezinnen van eenzelfde etnische groep die in Afghanistan al vaker doelwit was van aanslagen. De politie noemt de oorzaak van de ontploffing nog onzeker. Op het WK hockey in Waver hebben ook de Belgische vrouwen hun tweede wedstrijd niet kunnen winnen. De Red Panthers leidden nog bij de rust, maar tegenstander Spanje kwam nog op gelijke hoogte. Door de 1-1 delen beide landen nu de leiding met 4 punten uit 2 matchen. Axel Witsel blijft nog even profvoetballer. De ouderdomsdeken van de Rode Duivels zat zonder werkgever sinds zijn vertrek bij Girona, de Spaanse club met wie hij afgelopen seizoen degradeerde. Hij tekent nu voor 1 seizoen bij OGC Nice met een optie op een extra jaar. Witsel is 37, hij speelde al in 6 competities, maar nooit eerder in Frankrijk. En Union is een goudhaantje kwijt. De Canadese aanvaller Promise David trekt naar de Premier League. Brighton & Hove Albion neemt David over op huurbasis, maar wel met een verplichte aankoopoptie van zo'n 26 miljoen euro. Promise David trof voor Union 41 keer raak, waaronder ook het allereerste Champions League doelpunt ooit van de club. Van in de ochtend kans op motregen en een bui. Later vandaag is ook een onweer mogelijk, vooral dan in het zuidoosten. Maximaal tot 21 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja. Goedemorgen. Het is ondertussen 8 uur. Hier is Diederik in de morgen.
2: From the Beverly Hills event.

0: Als we het heel beleefd vragen aan de woensdag, dan moet dat kunnen. Het is vandaag de Break de Week uitzending Be My Day van de Nederlandse Cats.
1: Worldwide at zoo.radio.

plaatje ontstond bij toeval. Hij was eigenlijk aan het optreden, zijn optreden aan het voorbereiden. En hij begon zijn instrumenten samen met zijn orkest een beetje af te stellen. Zo, en hij begon wat te zingen. En voor hem hing zo een grote affiche van Marina sigaretten. En toen begon hij een beetje te jammen. Zo, Marina, Marina, Marina. En de hit was geboren. Good morning.

kennen we ook als Hey There Lonely Girl, maar ook als Hey There Lonely Boy van Ruby en The Romantics natuurlijk. Hè. Een oester die over straat loopt, maar zichzelf niet goed voelt. Hoe heet dat? Ja, een hoester natuurlijk.

0: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Ja, dat zijn ze weer. De Beach Boys en Snoop John B hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen, waar wij langzaam maar zeker mee te wakker worden. Daarvoor Bobby Sheen en André Brasseur natuurlijk. Hè, voor de vroege vogels onder ons, de early bird. Zoo Radio. Zoo Radio.

is Diederik in de Morgen. Goedemorgen. Hier is Zoel, de jaren 60. Die zijn van ons. Je hoort ons op FM in het noordoosten van Antwerpen. Maar je hoort ons ook op DAB Plus in Groot-Antwerpen. Of je neemt ons mee via zoel.radio. Dat kan ook. Nancy Sinatra, The More I See You. The more

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe. Ik heb meer talent dankzij Sam Rint, Ambachtstraat 20 in Malle of samrint.be. Haha, goed hè?
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Opzij, aan de kant!
5: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbreed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
2: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
6: Als je dakje niet meer scherm tegen regen en wind. Kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
7: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Menen in West-Vlaanderen woedt een hevige brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Er is een grote rookpluim te zien. De brand is vannacht ontstaan rond 4 uur op een verzamelplaats voor oud elektro. Mogelijk is een batterij beginnen branden. Er zijn geen gewonden. Aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. Het kan dagen duren voor de brand helemaal geblust is. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Zuid-Korea en de Verenigde Staten korten hun militaire manoeuvres fors in van 11 dagen naar 5. Ook geplande oefeningen zijn geschrapt. De Amerikaanse president Trump gaf eerder deze week aan dat hij niet opgezet is met die militaire oefeningen, omdat die zijn goede relaties met Noord-Korea kunnen schaden. Mogelijk speelt mee dat Trump misnoegd is over de Zuid-Koreaanse houding in het conflict met Iran. En Trump wil ook dat Zuid-Korea meer werk maakt van investeringen in de VS. De drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter onder meer deze intro.

0: De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard is 77 jaar geworden. Zwaar bewolkt met periode van regen vandaag. Het kan tot 20 graden worden. Ook morgen wisselvallig met buien en tot 22 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Jawel, het is de Break the Week uitzending vandaag. Het is die van 19 augustus. Het is ondertussen 9 uur bij Diederik in de morgen.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Ja, ik zit daar maar in mijn raket te zitten en ik weet niet zo goed waar we naartoe gaan, want ik heb geen kaart bij. Rocketman, I think it's gonna be a long, long time. We zijn nog niet thuis. En daarvoor Don Partridge en Rosie. Goedemorgen en welkom bij Diederik in de Morgen. Ik draai ze bijna non-stop. Tommy Rowe, Cliff Richard komt voorbij. Left Side, The Jackson 5, Jimmy Justice, Nina Simone en The Drifters. Kom maar eens vanavond tot bij mij als je dat wil.
1: Worldwide at zoo.radio.

0: Hé, hey, buurman, alles oké?
1: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
2: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
4: Welkom in Europa, jongen!
3: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be.

Ja, in 1964 begon voor de Engelse kust Radio Caroline. En de Fortunes hadden dat goed gezien. Die hadden gelijk een plaatje. En Caroline, 40 Days van Cliff Richard daarvoor. En Tommy Rowe, ik word er een beetje duizelig van. Dizzy. Good morning.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Stickerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
1: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
3: Ah, zie hier, we zijn er.
4: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
4: Oh?
3: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
4: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
4: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
5: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
3: Oei.
0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
6: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
7: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Bestel nu met kortingscode RADIO op stick.

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Mene in West-Vlaanderen woedt een hevige brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Er is een grote rookpluim te zien. De brand is vannacht ontstaan rond 4 uur op een verzamelplaats voor oud elektro. Mogelijk is een batterij beginnen branden. Er zijn geen gewonden. Aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. Het kan dagen duren voor de brand helemaal geblust is. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Zuid-Korea en de Verenigde Staten korten hun militaire manoeuvres fors in van 11 dagen naar 5. Ook geplande oefeningen zijn geschrapt. De Amerikaanse president Trump gaf eerder deze week aan dat hij niet opgezet is met die militaire oefeningen, omdat die zijn goede relaties met Noord-Korea kunnen schaden. Mogelijk speelt mee dat Trump misnoegd is over de Zuid-Koreaanse houding in het conflict met Iran. En Trump wil ook dat Zuid-Korea meer werk maakt van investeringen in de VS. De drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter onder meer deze intro.

0: De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard is 77 jaar geworden. Zwaar bewolkt met periode van regen vandaag. Het kan tot 20 graden worden. Ook morgen wisselvallig met buien en tot 22 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, goedemorgen, het is 10 uur. Hier is Diederik in de morgen. Het laatste stukje zo tussen 10 en 11.
2: From the Beverly Hills event.

Ja, een beetje kroesen, maar dat moet dan wel op een benzinemotor zijn. Een verbrandingsmotor in dat geval, want anders ga je niet ver komen. Not Fade Away van de Rolling Stones. Even kijken, Morris Williams en de Zodiacs, The Seekers, The Use Corporation, The Love and Spoonful is onderweg. Ook de Crystals komen voorbij en The Marshals. En

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die kont...

0: of ribarend.be.
1: Een echte vent, uurt bij Ribarend.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
3: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het. Deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart. Het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart. Gagelaars 33 in Halle Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
4: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
5: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
4: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be. Of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
6: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen het tweede spel aan halve prijs.
7: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
8: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Goedemorgen hier, Diederik in de morgen. Straks drinken wij de koffie met Sophie Lampa. Dat doen we tussen 11 en 2 hier op de radio. En nu de OJ's. Uitkijken voor de Backsteppers.

0: eten.
1: Hé, hey, buurman, alles oké?
2: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbreed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
5: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Menen in West-Vlaanderen woedt een hevige brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Er is een grote rookpluim te zien. De brand is vannacht ontstaan rond 4 uur op een verzamelplaats voor oud elektro. Mogelijk is een batterij beginnen branden. Er zijn geen gewonden. Aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. Het kan dagen duren voor de brand helemaal geblust is. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Zuid-Korea en de Verenigde Staten korten hun militaire manoeuvres fors in van 11 dagen naar 5. Ook geplande oefeningen zijn geschrapt. De Amerikaanse president Trump gaf eerder deze week aan dat hij niet opgezet is met die militaire oefeningen, omdat die zijn goede relaties met Noord-Korea kunnen schaden. Mogelijk speelt mee dat Trump misnoegd is over de Zuid-Koreaanse houding in het conflict met Iran. En Trump wil ook dat Zuid-Korea meer werk maakt van investeringen in de VS. De drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter onder meer deze intro.

0: De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard is 77 jaar geworden. Zwaar bewolkt met perioden van regen vandaag. Het kan tot 20 graden worden. Ook morgen wisselvallig met buien en tot 22 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, het is 11 uur. Hier is bij Sophie op de koffie.
2: From the Beverly Hills of

Richards en Good Times, Better Times. En dat is nu precies wat je hier bij ons hoort, zowat 24 uur per dag. Al die fantastische oldies, want de jaren 60, die zijn van ons. Daarvoor Standing on the Inside van Neil Sedaka. Ik ben Sophie en tot 2 uur drinken wij samen de koffie en eten wij straks onze boterhammen. Straks onder andere The Beach Boys, Stevie Wonder, Del Shannon en Buddy Holly. Maar beginnen doen we met...

0: 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Ami voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
5: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Jack Jersey en Papa Was a Poor Man. Hij had twee armen, zo arm was hij. Daarvoor was er Michel Polnareff met La Poupée qui fait non. Het is dadelijk 12 uur. Dit zijn nog Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Worldwide at zoo.radio.

0: Riva-Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Clement van den Kerkhoven krijgt de titel van Prins van België. Prins Laurent heeft hem officieel erkend als een zoon met Wendy van Wanten. Koning Filip moet die erkenning nog goedkeuren met een koninklijk besluit, maar heeft al gezegd dat hij dat zal doen. Clement krijgt geen dotatie. Hij kan wel erven van zijn vader en zijn familienaam van Saxen-Coburg aannemen. Clement is 26. De vakbonden zijn bezorgd over de aanpak van agressie bij De Lijn. Amper 3 medewerkers verwerken er de meldingen, terwijl er elk jaar zo'n 2000 gevallen zijn. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bonden verwachten mogelijk nog meer werk voor die 3 mensen. Nu controleurs met bodycams mogen werken. Bevoegd minister De Ridder verwerpt de kritiek. In Bretagne zijn 16 mensen gewond geraakt toen een tribune aan het kasteel van Bienassy instortte. Dat gebeurde net voor een licht- en geluidsshow zou beginnen. 5 mensen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Op de tribune zaten zo'n 100 toeschouwers. De show werd afgelast. Het parket onderzoekt de oorzaak van de instorting. Iran dreigt met aanvallen in het zuidoosten van Europa als de Amerikaanse president Trump de oorlog opnieuw laat escaleren. Dat schrijft de Financial Times. Teheran noemt Bulgarije en Cyprus als mogelijke doelwitten. In Bulgarije kunnen Amerikaanse vliegtuigen terecht op een luchtmachtbasis om bij te tanken. Op Cyprus is in maart al een Britse luchtmachtbasis geraakt door een Iraanse drone. Iran overweegt ook aanvallen op onderzeese glasvezelkabels in de straat van Hormuz. Rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn debuut gemaakt bij zijn nieuwe club Fenerbahçe. Hij viel 10 minuten voor het einde in tijdens de heenwedstrijd van de Champions League barrages tegen Lyon. Fenerbahçe bleef steken op 1-1. Luis Openda bracht Lyon op voorsprong. Mason Greenwood maakte gelijk. Volgende week woensdag vindt de terugwedstrijd plaats op Franse bodem. We krijgen bewolkt weer met af en toe een bui en mogelijk ook een donderslag. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen blijft het wisselvallig.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, het is 12 uur. Hier is bij Sophie op de koffie.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

en Dolce Paola over onze vroegere koningin van Italiaanse komaf. Daarvoor de snelle uitvoering van Blue Haze en Small Cats in Your Eyes. Goedemiddag, ik ben Sophie en wij zijn samen tot 2 uur vanmiddag.

Sacha Distel en Scooby-Doo, des Pommes de Voir. Een vrolijke meezinger uit het eind van de jaren 50 op het randje 1960. En dit is Bobby V, The Night Has a Thousand Eyes.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
5: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
6: Good afternoon.

J, Vincent and Worse en dankjewel. Daarvoor Johnny Ray, Yes Tonight Josephine en The Supremes met The Happening. Goedemiddag, je bent bij Zoo en tot 2 uur drinken we de koffie en zitten we aan ons lunch. Dat doen we nu met Louis Neefs en Ach Margrietje, De Rozen Zullen Bloeien.

0: naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Ray van If, het leven zou zoveel mooier zijn als iedereen in harmony zou samenleven. Maar helaas, het is dadelijk 1 uur. Dit zijn ook Sonny en Cher, een van hun bekendste hits. I got

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Clement van den Kerkhoven krijgt de titel van prins van België. Prins Laurent heeft hem officieel erkend als een zoon met Windy van Wanten. Koning Philippe moet die erkenning nog goedkeuren met een koninklijk besluit, maar heeft al gezegd dat hij dat zal doen. Clement krijgt geen dotatie. Hij kan wel erven van zijn vader en zijn familienaam van Saxen-Coburg aannemen. Clement is 26. De vakbonden zijn bezorgd over de aanpak van agressie bij De Lijn. Amper 3 medewerkers verwerken er de meldingen, terwijl er elk jaar zo'n 2000 gevallen zijn. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bonden verwachten mogelijk nog meer werk voor die 3 mensen. Nu controleurs met bodycams mogen werken. Bevoegd minister De Ridder verwerpt de kritiek. In Bretagne zijn 16 mensen gewond geraakt toen een tribune aan het kasteel van Bienassy instortte. Dat gebeurde net voor een licht- en geluidsshow zou beginnen. 5 mensen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Op de tribune zaten zo'n 100 toeschouwers. De show werd afgelast. Het parket onderzoekt de oorzaak van de instorting. Iran dreigt met aanvallen in het zuidoosten van Europa als de Amerikaanse president Trump de oorlog opnieuw laat escaleren. Dat schrijft de Financial Times. Teheran noemt Bulgarije en Cyprus als mogelijke doelwitten. In Bulgarije kunnen Amerikaanse vliegtuigen terecht op een luchtmachtbasis om bij te tanken. Op Cyprus is in maart al een Britse luchtmachtbasis geraakt door een Iraanse drone. Iran overweegt ook aanvallen op onderzeese glasvezelkabels in de straat van Hormuz. Rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn debuut gemaakt bij zijn nieuwe club Fenerbahçe. Hij viel 10 minuten voor het einde in tijdens de heenwedstrijd van de Champions League barrages tegen Lyon. Fenerbahçe bleef steken op 1-1. Luis Openda bracht Lyon op voorsprong. Mason Greenwood maakte gelijk. Volgende week woensdag vindt de terugwedstrijd plaats op Franse bodem. We krijgen bewolkt weer met af en toe een bui en mogelijk ook een donderslag. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen blijft het wisselvallig.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, het is 1 uur. Welkom in het laatste stukje van Bij Sophie op de Koffie. From the Beverly Hills of

hier is Joel, de jaren 60 zijn van ons. Net gehoord, The Mermaids en Popsicles en Icicles. Daarvoor Cliff Richard met Living Doll. En nog daarvoor The Times, So Much In Love. Ik ben Sophie en straks hebben we hier The Chiffons en Melanie. Maar eerst een meezinger van Pierre Grosgola, Lady

0: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
1: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilder.

Tommy Rowe en Sheila. Wil je zelf ook eens een plaatje aanvragen? Surf dan naar onze website zoo.radio en klik door naar verzoekjes. Dan kan je zelf je eigen verzoekje aanvragen voor de Zoobox. Die wordt vanavond uitgezonden vanaf 6 uur. Good times and great oldies.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarren. Bouw, industrie, tuin en parkie.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
4: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renovatie. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
6: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
7: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
8: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
7: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact, voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
9: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

L. Hurt en Java. Daarvoor Joe Dolan, dankjewel. You're such a good-looking woman. Dit was het voor mij. Straks van 2 tot 6, Diederik in de middag met om 5 uur de top 5 at 5, waarin we vandaag terugkeren naar de Engelse hitparade van 16 augustus 1961. Heel graag tot morgen. Dag. Sure.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Clement van den Kerkhoven krijgt de titel van Prins van België. Prins Laurent heeft hem officieel erkend als een zoon met Wendy van Wanten. Koning Filip moet die erkenning nog goedkeuren met een koninklijk besluit, maar heeft al gezegd dat hij dat zal doen. Clement krijgt geen dotatie. Hij kan wel erven van zijn vader en zijn familienaam van Saxen-Coburg aannemen. Clement is 26. De vakbonden zijn bezorgd over de aanpak van agressie bij De Lijn. Amper 3 medewerkers verwerken er de meldingen, terwijl er elk jaar zo'n 2000 gevallen zijn. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bonden verwachten mogelijk nog meer werk voor die 3 mensen. Nu controleurs met bodycams mogen werken. Bevoegd minister De Ridder verwerpt de kritiek. In Bretagne zijn 16 mensen gewond geraakt toen een tribune aan het kasteel van Bienassy instortte. Dat gebeurde net voor een licht- en geluidsshow zou beginnen. 5 mensen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Op de tribune zaten zo'n 100 toeschouwers. De show werd afgelast. Het parket onderzoekt de oorzaak van de instorting. Iran dreigt met aanvallen in het zuidoosten van Europa als de Amerikaanse president Trump de oorlog opnieuw laat escaleren. Dat schrijft de Financial Times. Teheran noemt Bulgarije en Cyprus als mogelijke doelwitten. In Bulgarije kunnen Amerikaanse vliegtuigen terecht op een luchtmachtbasis om bij te tanken. Op Cyprus is in maart al een Britse luchtmachtbasis geraakt door een Iraanse drone. Iran overweegt ook aanvallen op onderzeese glasvezelkabels in de straat van Hormuz. Rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn debuut gemaakt bij zijn nieuwe club Fenerbahçe. Hij viel 10 minuten voor het einde in tijdens de heenwedstrijd van de Champions League barrages tegen Lyon. Fenerbahçe bleef steken op 1-1. Luis Openda bracht Lyon op voorsprong. Mason Greenwood maakte gelijk. Volgende week woensdag vindt de terugwedstrijd plaats op Franse bodem. We krijgen bewolkt weer met af en toe een bui en mogelijk ook een donderslag. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen blijft het wisselvallig.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ah, goedemiddag. Het is 2 uur, tijd voor Diederik in de middag bij je tot aan 6 uur.
2: From the Beverly Hills event.

Ja, het lijkt wel alsof ik altijd op de radio ben, maar het is maar gewoon omdat het zomer is natuurlijk. Ik vervang Tim, die is met vakantie nog tot en met de eerste week van augustus. Dus het is Diederik in de middag, always, van Jerry Jackson. En nu...

Charles Navour, daarvoor Emil Fortin's Checkmates. Hier is Diederik in de middag. Straks hebben we hier om 5 uur natuurlijk weer onze top 5 uit 5. Vandaag keren wij terug naar de Engelse hitparade van 16 augustus 1961.

goedemiddag, hier is de Zoo. Ze worden bijna helemaal non-stop achter elkaar gedraaid. Hier is Diederik in de middag bij je tot aan 6 uur. En straks tussen 6 en 8 hebben wij hier op de radio onze Zoobox plaatjes aanvragen. Kan surf naar onze website zoo.radio. Klik door naar verzoekjes.

0: zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbreed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
5: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel?

56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. De Kattenstaart.

Beatles, She Loves You. Yeah. Vandaag precies 62 jaar geleden geven de Beatles op 19 augustus 1964 hun eerste concert van hun eerste grote tournee door de Verenigde Staten en Canada. Ze spelen in de Cow Palace in San Francisco. In het voorprogramma staan onder meer The Exciters, The Bill Black Combo, Jackie DeShannon en The Righteous Brothers. Dus de show zelf wordt door 17.000 fans bezocht. Good time.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: En mijn douche, dit is versleten, versleten.
4: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
5: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
6: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
7: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
8: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
9: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
10: Good afternoon.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de Hoge Venen is het blussen vanuit de lucht hervat. Door mist en wind was dat gisteren stopgezet. Twee blusvliegtuigen en 7 helikopters, waarbij ook toestellen uit Nederland, Duitsland en Noorwegen, vliegen opnieuw boven het gebied. Vooral over het zuidoosten en noordoosten, waar het vuur het hardnekkigst blijft. De brand is wel over de hele omgeving van het gebied omsingeld, met onder meer brandgangen. Heel wat helpers en brandweerlui geven wel aan na 6 dagen blussen op hun tandvlees te zitten. Bij afvalverwerker Renewy zijn 91 bediendenjobs bedreigd. De directie heeft dat gezegd op een bijzondere ondernemingsraad in Vilvoorde vanochtend. Renewy is marktleider in recyclage van bedrijfsafval. In ons land telt het zo'n 2000 werknemers, onder wie een 800-tal bedienden. Ook in de Nederlandse vestigingen staan banen op de tocht. Het bedrijf zegt dat het de getroffen werknemers zoveel mogelijk andere functies zal aanbieden. Net vandaag begint de grote Renewy wielerronde, het jaarlijkse commerciële hoogtepunt van de onderneming. Wielrenner Bob Jungels stopt ermee. De Luxemburger is aan zijn laatste seizoen bezig. Zijn loopbaan zat al even in het slop. Zijn grootste successen behaalde hij bij Quickstep met zegens in onder meer Luik, Bastenakeluik en Kuurne-Brussel-Kuurne. Jungels was ook 9 keer profkampioen van zijn land. Hij is 33. En de Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst. Bij een controle op het ATP-toernooi in Mallorca vorige maand testte hij positief op cocaïne. In een boodschap op Instagram geeft Kyrgios de feiten toe. Er hangt de bad boy van de tenniswereld nu een zware straf boven het hoofd. Hij was al eens geschorst omdat hij de tennisfederatie van corruptie had beschuldigd. 4 jaar geleden stond Kyrgios nog in de finale van Wimbledon en verloor toen van Novak Djokovic. En er is lang naar gesnakt, maar nu regent het op verschillende plaatsen in het land. In Vlaams-Brabant geldt zelfs code geel voor neerslag. We halen zo'n 20 graden in het binnenland vanmiddag, maximaal 25 in het zuiden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Oké, goedemiddag. Diederik in de middag. Het is woensdag, het is ondertussen hier 3 uur.
2: From the Beverly Hills event.

Tom Jones, goedemiddag. Welkom hier op de radio. Welkom bij Zoe, de jaren 60. Die zijn van ons. Wij draaien fantastische oldies en bijna helemaal non-stop achter elkaar. En dat is zo tussen 3 en 4 niet anders. Absoluut. Hier hebben we de 3 Degrees. Can't you see what you're doing to me? Hm?

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Samarint. Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Haha, goed, hè.
2: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één.

0: proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
4: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

See You in September. Dat is dan voor volgende maand. Hè. Dat kost langzaam maar zeker en komt dat altijd maar dichterbij, met andere woorden. Hier is zo de jaren 60. Die zijn van ons. Fantastische oldies en bijna non-stop achter elkaar. Rod Stewart daarvoor, Stevie Wonder en Chris Andrews. Onderweg Donna Hightower, Johnny Rivers, Jay and the Americans, Catherine Valente, Bongo, cha-cha-cha straks. Maar eerst hebben we Don't You Know That's the Sound of the Man.

0: en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kusters Ramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
3: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
4: Welkom in Europa, jongen!
3: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
7: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
8: Mooi.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de Hoge Venen is het blussen vanuit de lucht hervat. Door mist en wind was dat gisteren stopgezet. Twee blusvliegtuigen en 7 helikopters, waarbij ook toestellen uit Nederland, Duitsland en Noorwegen, vliegen opnieuw boven het gebied. Vooral over het zuidoosten en noordoosten, waar het vuur het hardnekkigst blijft. De brand is wel over de hele omgeving van het gebied omsingeld, met onder meer brandgangen. Heel wat helpers en brandweerlui geven wel aan na 6 dagen blussen op hun tandvlees te zitten. Bij afvalverwerker Renewy zijn 91 bediende jobs bedreigd. De directie heeft dat gezegd op een bijzondere ondernemingsraad in Vilvoorde vanochtend. Renewy is marktleider in recyclage van bedrijfsafval. In ons land telt het zo'n 2000 werknemers, onder wie een 800-tal bedienden. Ook in de Nederlandse vestigingen staan banen op de tocht. Het bedrijf zegt dat het de getroffen werknemers zoveel mogelijk andere functies zal aanbieden. Net vandaag begint de grote Renewy wielerronde, het jaarlijkse commerciële hoogtepunt van de onderneming. Wielrenner Bob Jungels stopt ermee. De Luxemburger is aan zijn laatste seizoen bezig. Zijn loopbaan zat al even in het slop. Zijn grootste successen behaalde hij bij Quickstep met zegens in onder meer Luik, Bastenakeluik en Kuurne-Brussel-Kuurne. Jungels was ook 9 keer profkampioen van zijn land. Hij is 33. En de Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst. Bij een controle op het ATP-toernooi in Mallorca vorige maand testte hij positief op cocaïne. In een boodschap op Instagram geeft Kyrgios de feiten toe. Er hangt de bad boy van de tenniswereld nu een zware straf boven het hoofd. Hij was al eens geschorst omdat hij de tennisfederatie van corruptie had beschuldigd. 4 jaar geleden stond Kyrgios nog in de finale van Wimbledon. Hij verloor toen van Novak Djokovic. En er is lang naar gesnakt, maar nu regent het op verschillende plaatsen in het land. In Vlaams-Brabant geldt zelfs code geel voor neerslag. We halen zo'n 20 graden in het binnenland vanmiddag, maximaal 25 in het zuiden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemiddag, hier is Diederik in de middag. Het is ondertussen 4 uur.
2: From the Beverly Hills.

Ruitenwasser heeft tegenwoordig geen werk meer wegens nauwelijks nog Coca-Cola Light op de markt. Natuurlijk is het allemaal Coca-Cola Zero geworden. Ja, dit is Claude François hier op de radio.

Dat is uiteraard de Winchester Cathedral van de New Vaudeville Band. En dat was eigenlijk een groep die probeerde om de jaren 20, de Roaring Twenties, terug opnieuw tot leven te brengen in de jaren 60. De Winchester Cathedral was hun grootste hit. Hier is Zo, hier is die Dirk in de middag. De jaren 60 die zijn van ons. Wij draaien fantastisch. Chicory Tip, Son of My Father.

0: We zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be. Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
4: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa.

0: is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
1: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.

Willow, weep for me. Dat is mooi. Hier is Zoe. Goedemiddag. Komt de man bij de dokter en die zegt, ja, weet u dat we tijdens de operatie wel 30 theelepeltjes in uw maag hebben gevonden? En antwoordt de man, ja, natuurlijk, dat stond op uw voorschrift. 10 dagen lang, 3 keer per dag 1 theelepel.

Goedemiddag, hier is Zo, hier is Diederik in de middag. Straks hier om 5 uur onze top 5 at 5. En vandaag keren wij terug naar het Engelse hitparade van 16 augustus 1981.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de Hoge Venen is het blussen vanuit de lucht hervat. Door mist en wind was dat gisteren stopgezet. Twee blusvliegtuigen en 7 helikopters, waarbij ook toestellen uit Nederland, Duitsland en Noorwegen, vliegen opnieuw boven het gebied. Vooral over het zuidoosten en noordoosten, waar het vuur het hardnekkigst blijft. De brand is wel over de hele omgeving van het gebied omsingeld, met onder meer brandgangen. Heel wat helpers en brandweerlui geven wel aan na 6 dagen blussen op hun tandvlees te zitten. Bij afvalverwerker Renewy zijn 91 bediendenjobs bedreigd. De directie heeft dat gezegd op een bijzondere ondernemingsraad in Vilvoorde vanochtend. Renewy is marktleider in recyclage van bedrijfsafval. In ons land telt het zo'n 2000 werknemers, onder wie een 800-tal bedienden. Ook in de Nederlandse vestigingen staan banen op de tocht. Het bedrijf zegt dat het de getroffen werknemers zoveel mogelijk andere functies zal aanbieden. Net vandaag begint de grote Renewy wielerronde, het jaarlijkse commerciële hoogtepunt van de onderneming. Wielrenner Bob Jungels stopt ermee. De Luxemburger is aan zijn laatste seizoen bezig. Zijn loopbaan zat al even in het slop. Zijn grootste successen behaalde hij bij Quickstep met zegens in onder meer Luik, Bastenakeluik en Kuurne-Brussel-Kuurne. Jungels was ook 9 keer profkampioen van zijn land. Hij is 33. En de Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst. Bij een controle op het ATP-toernooi in Mallorca vorige maand testte hij positief op cocaïne. In een boodschap op Instagram geeft Kyrgios de feiten toe. Er hangt de bad boy van de tenniswereld nu een zware straf boven het hoofd. Hij was al eens geschorst omdat hij de tennisfederatie van corruptie had beschuldigd. 4 jaar geleden stond Kyrgios nog in de finale van Wimbledon en verloor toen van Novak Djokovic. En er is lang naar gesnakt, maar nu regent het op verschillende plaatsen in het land. In Vlaams-Brabant geldt zelfs code geel voor neerslag. We halen zo'n 20 graden in het binnenland vanmiddag, maximaal 25 in het zuiden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, de top 5 uit 5 neemt je mee terug naar 1961, naar de Britse hitparade met op nummer 5 2 broers die met elkaar jarenlang in ruzie lagen. From the Beverly Hills of Antwerp.

Het is Petula Clark natuurlijk hier op Zo Goed Is, de hitparade, de Engelse hitparade uit 1961 van 16 augustus. Bij ons een hoogste notering in nummer 3. Dat was ook het geval in de UK. En daarvoor Don en Phil Everly jarenlang met elkaar ruzie gemaakt. Maar op een bepaald moment gelukkig toch weer goed gekomen voor de beide broers. Bij ons op nummer 5 in de top 585, dat was Temptation. De hondjes Strelka en Belka die keren op een dag als vandaag 66 jaar geleden veilig terug op de aarde nadat ze aan boord van de Sputnik 5 een rondje rond diezelfde aarde hebben gedaan.

Wel, I Ask You van Eden Kane. In de UK bereikte de plaat als hoogste positie een nummer 1. Wat zo speciaal is aan deze man, aan Eden Kane, is dat hij de broer is van Robin Sarstedt en van Peter Sarstedt. Dat waren twee zangers die alle twee grote hits hadden. Denken we maar aan Robin Sarstedt met Let's Fall in Love of Peter Sarstedt met Where Do You Go To My Lovely op nummer 2 in de top 5 at 5, de Engelse hitparade van 16 augustus 1961. Daarvoor Bill Fury en Halfway to Paradise. Het is Helen Shapiro, de tienerzangeres die zo populair was dat ze een eerste plaats behaalde in de zomer van 1961 met You Don't Know.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
4: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
5: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie. Ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
1: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
6: The home of rock and roll, soul and pop.

Iedere keer in de middag, hier is Zoo. Denk eraan straks onze Zoobox. Tussen 6 en 8, daarvoor kan je plaatjes aanvragen. Surf naar zoo.radio en klik door naar verzoekjes. Dan kan je zelf je eigen plaatje horen.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten?
1: Hè?
0: Huh? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De echte vent, huurt bij Ribarent.
6: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
7: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
8: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
9: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Ann-Verbeke.

en Wheels Hooka Chaka. Hooka, ik denk dat ik er eens van doorga. Dit was die Dirk in de middag. Morgen is er weer eentje zo tussen 2 en 6. Ik wens jullie nog een fijne dag.

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er is veel ophef over de misverkiezing Miss Model. Het parquet is een onderzoek gestart naar de organisatrice. Die zou samen met haar vriend en mede-organisator zedenfeiten gepleegd hebben met de winnares van vorig jaar, een jonge vrouw uit Temse. Ze beweert dat dit met wederzijdse toestemming gebeurde. Er zijn ook klachten van andere kandidaten tegen haar wegens financiële druk en bodyshaming. De organisatrice is zelf een gewezen Miss Limburg, die zich in het verleden opwierp als wat ze noemde een zuiver alternatief voor andere misverkiezingen. De hitte is even ingeruild voor regen en meteen gaat het om grote hoeveelheden. De FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade en wateroverlast. Vooral in het zuiden en zuidoosten van het land kan de komende uren veel neerslag vallen en ook onweersbuien zijn daarbij mogelijk. De groene laserstralen die afgelopen weekend vliegtuigpiloten hinderden ter hoogte van Dilbeek zouden afkomstig zijn van een technofestival in Anderlecht. Dat melden luchtverkeersleider Skies en de lokale politie. Liefst 5 piloten ondervonden dezelfde hinder vlak voor de landing in Zaventem. Dat liep goed af, maar de risico's zijn enorm. Het festival had geen vergunning voor de stralen, al is dat in de zone rond Brussels Airport wel verplicht. En de eerste rit in de Renewi Tour is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. De etappe met start en aankomst in Diest verliep in de striemende regen en eindigde in een millimetersprint met een koninklijk deelnemersveld. De Nederlander Kooi was tweede voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Milan is uiteraard ook de eerste leider. Vanavond dus nog veel nattigheid. Enkel aan zee is er af en toe een opklaring, maar daar staat wel een krachtige wind te waaien. Vannacht nog stevige buien, mogelijk met onweer en minima van 13 tot 18 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedenavond, het is 6 uur. Er zijn weer massaal veel plaatjes aangevraagd. Onze zoebox komt eraan van 6 tot 8. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfortschoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinigem.
5: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
6: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
7: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: your 60s.
1: Hey, you! Come out here on the floor. Let's rock some more.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er is veel ophef over de misverkiezing Miss Model. Het parquet is een onderzoek gestart naar de organisatrice. Die zou samen met haar vriend en mede-organisator zedenfeiten gepleegd hebben met de winnares van vorig jaar, een jonge vrouw uit Temse. Ze beweert dat dit met wederzijdse toestemming gebeurde. Er zijn ook klachten van andere kandidaten tegen haar wegens financiële druk en bodyshaming. De organisatrice is zelf een gewezen Miss Limburg, die zich in het verleden opwierp als wat ze noemde een zuiver alternatief voor andere misverkiezingen. De hitte is even ingeruild voor regen en meteen gaat het om grote hoeveelheden. De FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade en wateroverlast. Vooral in het zuiden en zuidoosten van het land kan de komende uren veel neerslag vallen en ook onweersbuien zijn daarbij mogelijk. De groene laserstralen die afgelopen weekend vliegtuigpiloten hinderden ter hoogte van Dilbeek zouden afkomstig zijn van een technofestival in Anderlecht. Dat melden luchtverkeersleider Skies en de lokale politie. Liefst 5 piloten ondervonden dezelfde hinder vlak voor de landing in Zaventem. Dat liep goed af, maar de risico's zijn enorm. Het festival had geen vergunning voor de stralen, al is dat in de zone rond Brussels Airport wel verplicht. En de eerste rit in de Renewi Tour is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. De etappe met start en aankomst in Diest verliep in de striemende regen en eindigde in een millimetersprint met een koninklijk deelnemersveld. De Nederlander Kooi was tweede voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Milan is uiteraard ook de eerste leider. Vanavond dus nog veel nattigheid. Enkel aan zee is er af en toe een opklaring, maar daar staat wel een krachtige wind te waaien. Vannacht nog stevige buien, mogelijk met onweer en minima van 13 tot 18 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be. Of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.

is veel ophef over de misverkiezing Miss Model. Het parquet is een onderzoek gestart naar de organisatrice. Die zou samen met haar vriend en mede-organisator zedenfeiten gepleegd hebben met de winnares van vorig jaar, een jonge vrouw uit Themse. Ze beweert dat dit met wederzijdse toestemming gebeurde. Er zijn ook klachten van andere kandidaten tegen haar wegens financiële druk en bodyshaming. De organisatrice is zelf een gewezen Miss Limburg, die zich in het verleden opwierp als wat ze noemde een zuiver alternatief voor andere misverkiezingen. De hitte is even ingeruild voor regen en meteen gaat het om grote hoeveelheden. De FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade en wateroverlast. Vooral in het zuiden en zuidoosten van het land kan de komende uren veel neerslag vallen en ook onweersbuien zijn daarbij mogelijk. De groene laserstralen die afgelopen weekend vliegtuigpiloten hinderden ter hoogte van Dilbeek zouden afkomstig zijn van een technofestival in Anderlecht. Dat melden luchtverkeersleider Skies en de lokale politie. Liefst 5 piloten ondervonden dezelfde hinder vlak voor de landing in Zaventem. Dat liep goed af, maar de risico's zijn enorm. Het festival had geen vergunning voor de stralen, al is dat in de zone rond Brussels Airport wel verplicht. En de eerste rit in de Renewi Tour is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. De etappe met start en aankomst in Diest verliep in de striemende regen en eindigde in een millimetersprint met een koninklijk deelnemersveld. De Nederlander Kooi was tweede voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Milan is uiteraard ook de eerste leider. Vanavond dus nog veel nattigheid. Enkel aan zee is er af en toe een opklaring, maar daar staat wel een krachtige wind te waaien. Vannacht nog stevige buien, mogelijk met onweer en minima van 13 tot 18 graden. Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Soersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
5: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droom.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
6: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
7: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
8: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
9: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
10: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Koning Boudewijn Stichting heeft een solidariteitsfonds geopend naar aanleiding van de natuurbrand in de Hoge Venen, die nu al bijna een week aanhoudt. Zowel burgers als organisaties en bedrijven kunnen een gift doen. De opbrengst moet een reeks initiatieven ondersteunen voor het ecologisch herstel van het gebied en de wederopbouw van infrastructuur. Volgens de stichting zal een grote gezamenlijke inspanning nodig zijn. In de stationsparking van Gent-Sint-Pieters is een bijzondere takeloperatie gebeurd. Een auto was er op het middaguur in een luchtkoker gereden die deel is van het ventilatiesysteem. Het voertuig stortte 10 meter diep naar beneden. Als bij wonder raakte de bestuurder, die onwel was geworden, maar licht gewond. De man kon zelfs nog op eigen kracht uit de zwaar beschadigde wagen klimmen. De takeldiensten hebben het wrak nu succesvol kunnen bergen. Deze winter mag geen enkele Britse dakloze nog op straat slapen. Die doelstelling heeft de nieuwe premier Andy Burnham aangekondigd. Hij maakt van het thema een kernpunt van zijn beleid en trekt een bijkomend hulppakket van £102 miljoen uit. Zijn regering voorziet nu in totaal £440 miljoen om elke dakloze een verblijfplaats te bieden. De oppositie noemt het voornemen van Burnham compleet onhaalbaar. En ex-Rode Duivel en Antwerp-icoon Toby Alderweireld gaat werken als voetbalanalist. Niet in België, maar voor de BBC. Hij gaat er deel uitmaken van het nieuwe analistenteam van het legendarische Match of the Day. Samen met de Deense coach Thomas Frank mag hij als enige niet-Brit mee de wedstrijden van de Premier League analyseren. Alderweireld voetbalde 7 jaar in Engeland, even voor Southampton en daarna voor Tottenham. Het nieuwe seizoen in de competitie start vrijdag met Arsenal Coventry. In de nacht af en toe opklaringen, maar ook kans op flink veel regen. Het noodnummer 1722 blijft ook nog actief voor wateroverlast of eventuele stormschade. Overdag blijft het dan wisselvallig met minima van 15 tot 21 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe. Ik heb meer talent dankzij Sam Rent, Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed hè?
2: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
3: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kroomvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx, comfortschoenen en sport. Turnhousebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag. Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
7: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocolade.

Hastaneye götürdüler.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Koning Boudewijn Stichting heeft een solidariteitsfonds geopend naar aanleiding van de natuurbrand in de Hoge Venen, die nu al bijna een week aanhoudt. Zowel burgers als organisaties en bedrijven kunnen een gift doen. De opbrengst moet een reeks initiatieven ondersteunen voor het ecologisch herstel van het gebied en de wederopbouw van infrastructuur. Volgens de stichting zal een grote gezamenlijke inspanning nodig zijn. In de stationsparking van Gent-Sint-Pieters is een bijzondere takeloperatie gebeurd. Een auto was er op het middaguur in een luchtkoker gereden die deel is van het ventilatiesysteem. Het voertuig stortte 10 meter diep naar beneden. Als bij wonder raakte de bestuurder, die onwel was geworden, maar licht gewond. De man kon zelfs nog op eigen kracht uit de zwaar beschadigde wagen klimmen. De takeldiensten hebben het wrak nu succesvol kunnen bergen. Deze winter mag geen enkele Britse dakloze nog op straat slapen. Die doelstelling heeft de nieuwe premier Andy Burnham aangekondigd. Hij maakt van het thema een kernpunt van zijn beleid en trekt een bijkomend hulppakket van £102 miljoen uit. Zijn regering voorziet nu in totaal £440 miljoen om elke dakloze een verblijfplaats te bieden. De oppositie noemt het voornemen van Burnham compleet onhaalbaar. En ex-Rode Duivel en Antwerp-icoon Toby Alderweireld gaat werken als voetbalanalist. Niet in België, maar voor de BBC. Hij gaat er deel uitmaken van het nieuwe analistenteam van het legendarische Match of the Day. Samen met de Deense coach Thomas Frank mag hij als enige niet-Brit mee de wedstrijden van de Premier League analyseren. Alderweireld voetbalde 7 jaar in Engeland, even voor Southampton en daarna voor Tottenham. Het nieuwe seizoen in de competitie start vrijdag met Arsenal Coventry. In de nacht af en toe opklaringen, maar ook kans op flink veel regen. Het noodnummer 1722 blijft ook nog actief voor wateroverlast of eventuele stormschade. Overdag blijft het dan wisselvallig met minima van 15 tot 21 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Ami voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilploot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven, zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
6: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
7: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
8: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
9: Broadcasting to the world.

Koning Boudewijn Stichting heeft een solidariteitsfonds geopend naar aanleiding van de natuurbrand in de Hoge Venen, die nu al bijna een week aanhoudt. Zowel burgers als organisaties en bedrijven kunnen een gift doen. De opbrengst moet een reeks initiatieven ondersteunen voor het ecologisch herstel van het gebied en de wederopbouw van infrastructuur. Volgens de stichting zal een grote gezamenlijke inspanning nodig zijn. In de stationsparking van Gent-Sint-Pieters is een bijzondere takeloperatie gebeurd. Een auto was er op het middaguur in een luchtkoker gereden die deel is van het ventilatiesysteem. Het voertuig stortte 10 meter diep naar beneden. Als bij wonder raakte de bestuurder, die onwel was geworden, maar lichtgewond. De man kon zelfs nog op eigen kracht uit de zwaar beschadigde wagen klimmen. De takeldiensten hebben het wrak nu succesvol kunnen bergen. Deze winter mag geen enkele Britse dakloze nog op straat slapen. Die doelstelling heeft de nieuwe premier Andy Burnham aangekondigd. Hij maakt van het thema een kernpunt van zijn beleid en trekt een bijkomend hulppakket van £102 miljoen uit. Zijn regering voorziet nu in totaal £440 miljoen om elke dakloze een verblijfplaats te bieden. De oppositie noemt het voornemen van Burnham compleet onhaalbaar. En ex-Rode Duivel en Antwerp-icoon Toby Alderweireld gaat werken als voetbalanalist. Niet in België, maar voor de BBC. Hij gaat er deel uitmaken van het nieuwe analistenteam van het legendarische Match of the Day. Samen met de Deense coach Thomas Frank mag hij als enige niet-Brit mee de wedstrijden van de Premier League analyseren. Alderweireld voetbalde 7 jaar in Engeland, even voor Southampton en daarna voor Tottenham. Het nieuwe seizoen in de competitie start vrijdag met Arsenal Coventry. In de nacht af en toe opklaringen, maar ook kans op flink veel regen. Het noodnummer 1722 blijft ook nog actief voor wateroverlast of eventuele stormschade. Overdag blijft het dan wisselvallig met minima van 15 tot 21 graden. Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten?
1: Hè?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe?
3: Ja!
2: Oei, dat is hier een nieuw link.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat af, traf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen verzelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
7: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
8: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
9: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
10: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Esse Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
11: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.

0: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
3: Blossom Het Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Het Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomhetspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Het Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal.